Ik liep de lekker liep ik niet. Aha. Ik liep de lekker liep ik niet. Aha. Ik liep de lekker liep ik niet.